Musiker staat al over voor 5 uur een bis. Nee. Op 107.fm.lu. By the things that I've been through with you and some.

Bing Crosby, Dream a Little Dream of Me, dat was 57. En als een cover, het originaal, als van Irgend Engem, Irgend Fini, nee, niet Irgend Fini, van 1930, maar ik weet niet voor wie.

Job, de voor 18 ans, dat is ook met een echt senior aan een poor meent, hè. Als je op profiel meent, maar mee als toch net. Ja. Wie ook maar, we blijven aan Franzesen. Dave, van was 70, danser maintenant, avant de. Je herinnert dat die melodie van die lied die kende. Die is als muur 39 van Glenn Miller, Moonlight Serenade. Hoe heet melodie, ne? Avant Dave zingt danser maintenant, maar op wat dansde in dat?

Wayne Fontana. A groovy kind of love. Dat war 65 en het war net helemaal het originaal. Het originaal is van ook van 65. Juist de paar mijn verdroen. Het originaal is van Diane en Anita. Mij luistert natuurlijk Wayne Fontana.

groovy kind of love. Look at de busseltje mee rockisch, look at de busseltje mee. Vrienden zijn zo gedanst, ze hebben zich binnengestald, de kap naar innen, naar vier naar innen, en juist in en hier gewakkeld. Het was, ik weet het niet, ik heb het niet geprobeerd, ik heb waarschijnlijk in ieder geval wat dronken gedaan. The knack, the knack, the knack. Ja, also het heeft zo'n lange würstchen te dienen. My Sharona, 79.

Net naar die stem. Tom Jones, 71. Aarder 70, daar ging Toto, Hold the Line. Wat voor een link zal dat daar zijn, voor het vers op te hangen? Ja, bij den vierde haai is dat tip top, hè? Mist den wesch, hengst op en auch schon oberste drischen, hè? Ja.